Ook vroeger wist ik niet dat ik alles met deze nieuwe bleed aan Kuma. Nieuwe bleed aan Kuma. Moest wachten. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen.